Ja, lieve meid, eens als je groot zult zijn, dan gaan we samen op reis, ver weg. Ja, lieve meid, en op een mooie dag, als je wakker wordt, dan schijnt de zon ook voor jou. Want ook jouw verdriet

0: langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: En dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jetten noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid, terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qesem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere...
1: The Boards People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Radio
3: 1224
2: presenteert
3: de mooiste muziek
2: midden in de nacht. Is dit nou een wekker?

0: niet te wachten op een flauwekul op de radio. En als je de commerciële radio hebt, dan is het gewoon praten. En dit is gewoon muziek.
1: Radio 1224.
0: Zonder smering loopt alles naar de tering, hè? Dat weet jij.

0: beste luisteraars.
1: Dit is Radio 1224.
0: En we zullen aan de radio gekluisterd zitten. Ik dank u wel.
2: Hallo allemaal, ik ben Danny Christian en natuurlijk luister ik ook regelmatig naar Radio 1224. Heel veel plezier!
3: Goudblonde

4. Weerbericht. Het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland. Het waait bijna niet, wel staat er in het Waddengebied een matige oostenwind. De ochtend begint met op veel plaatsen zon, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden bij een graad of 18 en mogelijk 20 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige oostenwind die op de Wadden soms vrij krachtig is, kracht 5. Morgenavond is het op de meeste plaatsen helder en ook dan valt er geen regen. Ook op zaterdag houden we het droog, maar op zondag kan het vooral in het zuidoosten flink gaan regenen, al dan niet met onweer. Wel gaan de temperaturen omhoog. Na het weekend wordt het dan weer wisselvalliger en ook wat frisser. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

vanaf de eerste dag is mijn hart totaal van slag. Ik krijg de kriebels in mijn bloed als ik aan haar denken moet. Zo gaat het nu al een

0: Dit is Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kHz.
1: Het zwarte schaap. Het zwarte schaap. Het zwarte schaap van de radio.
0: 1224.

0: langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Jij luistert Radio 1224. Oh.

0: the truck, yeah.
1: En dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. De VS en Iran beschuldigen elkaar over en weer van nieuwe aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het Amerikaanse leger meldt Iraanse raket- en drone-installaties te hebben aangevallen. Iran zegt juist dat Amerikaanse schepen Iraanse doelen onder vuur namen en dat het leger direct heeft gereageerd. Nederlandse studenten kregen gisteravond op onderwijsplatform Canvas een bericht te zien van de hackersgroep Tiny Hunters. Onderwijsinstellingen zouden nog tot 12 mei de tijd hebben om te onderhandelen, anders worden buitgemaakte gegevens vrijgegeven. De Vrije Universiteit Amsterdam koppelde de systemen daarop los. De hackersgroep wist eerder deze week de gegevens van zo'n 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers wereldwijd te stelen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Nabatieye. Israël voert ondanks het bestand nog geregeld luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen vanwege schendingen door Hezbollah. Eerder deze week werd ook de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Libanon en Israël praten volgende week in de Amerikaanse hoofdstad Washington verder over een permanente vrede. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Meer dan 20 staten en een groep kleine bedrijven hadden de zaken aangespannen. Zij zeggen dat Trump met de nieuwe tarieven een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof probeerde te omzeilen. Dat hof gaf hem ook al ongelijk. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lund.

waren net een sprookjespaar. 1001 nacht, het was nog te kort voor ons. Vaak gaan mijn gedachten terug naar die heerlijke uren. Oh, ik verlang zo vurig naar de dag dat we weer bij elkaar zijn.

0: jij luistert 12-2-4.
1: Weerbericht. Het blijft droog en het klaart op steeds meer plaatsen op bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Ook vannacht blijft het droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland. Het waait bijna niet, wel staat er in het Waddengebied een matige oostenwind. De ochtend begint met op veel plaatsen zon, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden bij een graad of 18 en mogelijk 20 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige oostenwind die op de Wadden soms vrij krachtig is, kracht 5. Morgenavond is het op de meeste plaatsen helder en ook dan valt er geen regen. Ook op zaterdag houden we het droog, maar op zondag kan het vooral in het zuidoosten flink gaan regenen, al dan niet met onweer. Wel gaan de temperaturen omhoog. Na het weekend wordt het dan weer wisselvalliger en ook wat frisser. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
0: Dit is
2: Radio 12-2-4.
0: De mooiste muziek hoor je hier.
2: Wat een mooie muziek.
0: Radio 12-2-4.

0: Radio 1224.
1: Zing je je ook gek?

0: Imagination is now the ultimate power in the universe.
1: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Radio 1224.

verwacht en gehoopt met jou gelukkig te zijn. Een geluk waarop ik eigenlijk niet meer rekende. Toen kwam jij in mijn leven. Je was toen 18 jaar. Je zei dat je ook homofiel was en van me hield. Ik geloof dat je dat ook werkelijk meende, toen de tijd. Jij woonde op een klein kamertje in Tilburg en ik haalde je naar Ede. We kregen gratis kosteninwoning bij mijn moeder, zodat we geld konden sparen voor als we zelf een flat zouden krijgen. Mede dankzij een relatie voor jou kregen we een jaar geleden een vierkamerflat. We hadden geen geld genoeg en mijn moeder heeft ons toen geld gegeven voor de eerste huur en bijna de hele flat ingericht. Omdat ze wist dat ik van je hield.

waren we dolgelukkig. Omdat we nu beide zelf een thuis hadden. Onze medeflatbewoners keken in het begin wat vreemd tegen ons aan. Maar accepteerden ons spoedig. Toen we besloten dat je een hond in huis kon nemen, kwam Chita, de Duitse herder, bij ons wonen. Goed, ik dronk veel. Dat deed jij ook. Maar je verweet het mij. De kennissen die ik over de vloer haalde, stonden jou niet aan. Maar zelf had je er geen. De bekenden die je nu over hebt, heb je door mij gekregen. Achteraf zei je me al een tijd niet meer van me te houden. Waarschijnlijk gaf je alleen maar om de flat. Want liefde, en dan bedoel ik geen seks, heb ik nooit van je ontvangen. Nu zie ik dat allemaal in.

toen je tegen me zei dat je het met mij niet meer zag zitten. En dat ik voortaan nog liefde, nog tederheid meer van je hoefde te verwachten, wilde ik zo niet langer doorgaan. En daarom heb ik de flat verlaten. Omdat ik van je hou en er niet tegen kon als een vreemde naast je te leven. Je zei dat er geen ander was of kwam. Maar een paar weken later al zei me van je nieuwe 15-jarige vriend te houden. En dat je mij nooit meer zien wilde. Het enige wat ik van je vraag is, behandel me als dank voor alles wat ik voor je heb gedaan en nog doe. Niet als vrouw, maar als mens. Dag Paul, vaarwel mijn vriend.

0: jij luistert Radio 1224.
1: Het is boeiend, het is spannend, het is mooi, het is lelijk als het uitkomt. Maar meestal is het gewoon vreselijk, vreselijk goed.

0: langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Dit is Radio 1224.
2: Als er een echte ramp gebeurt, ga dan direct naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of tv

0: is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamenklachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe. Daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. Bij twee Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Bij nog een andere Brit die niet meer aan boord verblijft, bestaat het vermoeden van een besmetting. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen, zo staat in de verklaring. Ze worden nauw in de gaten gehouden. Gisteren werd bekend dat bij zeker 5 personen het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, zijn overleden. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lund.

0: 2-4.
1: Onze taal, ons Nederlands lied, ons hart en ziel. Maar het is het allerbelangrijkste. Het is het bloed van de samenleving.
2: The government wants to close them down. But we want them to stay. They're playing sounds that we all like. So don't take them away.

ze het zelf wel eens kan zijn. Zij pakt nu haar koffers, als je thuis komt is ze weg. Denk dan niet, waar is ze heen? Het leven gaat toch verder, je bent nu weer een vrij man.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio 1224.

0: jij luistert 12-2-4.
1: Weerbericht. Het blijft droog en het klaart op steeds meer plaatsen op bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Ook vannacht blijft het droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland. Het waait bijna niet, wel staat er in het Waddengebied een matige oostenwind. De ochtend begint met op veel plaatsen zon, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden bij een graad of 18 en mogelijk 20 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige oostenwind die op de Wadden soms vrij krachtig is, kracht 5. Morgenavond is het op de meeste plaatsen helder en ook dan valt er geen regen. Ook op zaterdag houden we het droog, maar op zondag kan het vooral in het zuidoosten flink gaan regenen, al dan niet met onweer. Wel gaan de temperaturen omhoog. Na het weekend wordt het dan weer wisselvalliger en ook wat frisser. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: 1224.
2: Dit is Radio 1224. Als jij in mijn cabine een konvooi en met de vlam in de pijp wil horen, dan zit jij hier goed. Groetjes, Henk Wijngaard.

0: ja, we zitten allemaal niet te wachten op een flauwekul op de radio. En als je de commerciële radio hebt, dan is het gewoon praten. En dit is gewoon muziek.
1: Radio 12 P4.
0: Zonder smering loopt alles naar de tering, hè? Dat weet jij. Ja.

0: 2-4.
1: Nou, ik heb hier deze zender ontdekt. Hij is volop in bedrijf en in verband daarmee is het agentschap Telecom hier. En zijn wij hier om de zender in beslag te nemen en hem af te voeren.
2: Geintje natuurlijk.

beetje ga je gewoon weer fluiten, weet je. Er is helemaal niks aan de hand. Luister maar. Nu komt ie. Dit is een weesje wat ik ooit schreef. Als je het hoort moet je geloven.

0: langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Jij luistert Radio 12.

0: En dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens volksgezondheidsminister Sophie Hermans worden alle mensen die aan boord waren van het KLM-vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw met het hantavirus zo'n 3 kwartier aanwezig was in de gaten gehouden. De GGD heeft contact met die passagiers. Op 25 april werd aan boord van de vlucht besloten dat de vrouw te ziek was om mee naar Amsterdam te vliegen en zij werd in Zuid-Afrika in een ziekenhuis opgenomen waar ze een dag later overleed. Eerder was zij aan boord van het cruiseschip Hondius. De advocaat-generaal adviseert aan de Hoge Raad dat mensen die niet op tijd bezwaar tegen de onwettige Box 3-heffing hebben gemaakt, geen compensatie hoeven te krijgen. Later zal de Hoge Raad uitspraak doen. In 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de vermogensrendementsheffing in Box 3 tussen 2017 tot en met 2020 onwettig was. Mensen die bezwaar hadden gemaakt hadden recht op compensatie. Mensen die dat niet hadden gedaan wilden dat ook. Vaak neemt de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal over. Tanken aan de pomp is iets goedkoper geworden. Dit komt door een daling van de olieprijzen doordat er hoop ontstaan is dat de oorlog in het Midden-Oosten snel beëindigd zal worden. De adviesprijs van een liter benzine is met 1,1 cent gedaald en kost nu ruim 2,61 euro. Diesel daalde met 3,5 cent en daarvoor betaalt men nu 2,52 euro. De adviesprijs geldt over het algemeen bij de tankstations langs de snelweg. Elders in het land betaalt men minder. Ruim 30 schepen van de Global Summit Flotilla zijn vanaf Kreta vertrokken. Er wordt naar Turkije gevaren voor een technische tussenstop. Vorige week hield Israël meer dan 20 schepen bij Kreta tegen. De flotilla was met hulpgoederen onderweg naar Gaza. 179 activisten werden op Kreta afgezet. 2 actievoerders zijn mee naar Israël genomen en zitten vast. De organisatie van de flotilla zegt dat meerdere activisten melding hebben gemaakt van seksueel en fysiek geweld door Israëlische militairen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lund.

0: Jawel! Welkom bij Radio 1224.
1: Eigenlijk had ik helemaal gekloten, maar goed. Het is wel mooi. Dames
0: en heren. Jij luistert 1224.
2: Oh, hier zijn we weer.
0: Deze

0: Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kHz.
1: Het zwarte schaap. Het zwarte schaap. Het zwarte schaap van de radio.
0: 1224.

0: Jij luistert 12-2-4.
1: Het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht wordt het in het noordoosten van het land 3 graden tot 9 graden in het zuidwesten. Morgen start de dag zonnig, maar later in de ochtend ontstaan er stapelwolken. In de middag wisselen wolken en zon elkaar af. De westkust heeft de beste papieren voor zonnig weer. De wind zit in de oost- tot noordoosthoek en in de middag tikt de thermometer de 20 tot 22 graden aan. De Wadden blijven wat achter met maximaal 16 graden. Op zondag, moederdag, krijgen we met een tweedeling in temperatuur te maken. Op de Wadden wordt het een graad of 13 à 14, terwijl de thermometer in Zuid-Nederland tot 20 graden kan oplopen. Het blijft overwegend droog, maar het is wel meer bewolkt dan de voorgaande dagen. Later op de dag en in de avond kan er in het zuiden en zuidoosten regen vallen. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hallo.
2: Hier ben ik aan de praat.
0: Radio 1224.
2: Ik versta er niks van.
0: Radio 1224.
2: Ik versta er niks van. Ja. Weet je wat je doet?

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You can't trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let me

Dit is Radio 1254 via de middengolf op 1224 kHz. En overal te beluisteren via onze website radio1224.nl.

Test. Ja, ja, hele goede dag, dus luisteraars hier op Radio 1204. Zo weer weer afgestemd wordt geluid van de Tulip Radio. Zo in wegdraaien hier vanaf Studio 13 met wat likes op de vrijdagmiddag. En wilt u reageren, dan kan onder andere via het WhatsApp-nummer 06-1997-70-32. Ja, moet ik wel even goed zeggen, hè. 06-1997-70-32. Even voor, ja, voor de WhatsAppjes dus en ook voor de sms-berichten natuurlijk, hè. Hele goedemiddag, dit is een Tulpie op je radio, radio1204.nl. Dus lekker mee, hè. Je kunt natuurlijk ook altijd naar de website gaan van radio1204.nl. Ga naar de verzoekjesbutton al daar. Dan kom je ook allemaal in de studio terecht.

Ook even een hele goede middag natuurlijk. Ada, daar zo in Veenendaal. Luister ook lekker mee natuurlijk hier op Radio 12 de Weer. Die zegt, draai wat voor Wout. Voor haarzelf en voor iedereen die maar meeluistert hier op Radio 12 de Weer. Even ook voor alle DJ's natuurlijk. En dank je wel alvast. We doen even een mooie plaat van Peter Schrijber. Massa Romantiek.

dus van genieten. Naast het telefoontoestel, met zijn ouderwetse bel, wordt de wacht gehouden door twee stenen katten. En dat varkenslederen boek blijkt bij nader onderzoek geen verhalen, maar sigaren te bevatten.

weet of hij lachen zal of hartverscheurend grienen. En je vindt in menig vak van de bruine letterbak een kabouterauto of een naaimachine. Bij zo'n beetje elke ruit kijk ik weer mijn ogen uit. En

Ja, laatst ook even die kant op, ook Miranda natuurlijk. Die is ja, zaterdag te beluisteren. Ook goed vanaf 11 uur hier op jouw radio, hè. Even een plaatje hier van Gratdamen. Santa Maria. Goeiedag dus, dit is een Zwarte Soep Radio. Radio 12 en 4.

ook even een hele goede middag. Jannie Albers daar zo in Andels. Ja, lust ook lekker mee natuurlijk. Die zegt, draai even een hele leuke plaat voor haar vriend. Jan, die is morgen jarig. Wordt 77. Doe een mooie plaat. Nou, Herman Limpinghoff met Annabel. Leek me wel een leuke plaat, hè? Alvast gefeliciteerd dus, Jan.

Speciaal even voor Jan natuurlijk, die is morgen jarig. 77 jaar wordt hij dan. Aangeboden door Jannie Albestas uit Andels. Hè. Goed mensen, wilt u ook een reactie geven? Dat kan onder andere via de website van radio1224.nl. Ga dan even naar de verzoekjesbutton. Vul het in en dan komt het allemaal mooi in de studio terecht. Of u doet even een WhatsApp berichtje op het volgende nummer 06-1997-7032. Nogmaals, 06-1997-7032. Dit is hem dus, wat het op radio op vrijdagmiddag. Hey.

Oké, okay, Willem, goedemiddag. DJ Bert. DJ Bert die is altijd te beluisteren hier op de maandagavond vanaf 8 tot 10 uur. En die zegt, hoi Egbert, draai even een hele leuke plaat voor Wout. Want ja, die is bijna niet vooruit te branden met zijn trucie, hè. Ja, ja, ja. Je doet de wolken verdwijnen, doen we even van Laura Lin. Ik hoop ook dat de auto's voor je verdwijnen dan, hè.

Het is niet om 3 uur thuis, zeg maar, hè? Nee, ook niet om 4 uur, denk ik, hè? We zitten dus een beetje vasthaken bij Arnhem. Dus mensen, niet via Arnhem de oude brug rijden, hè? Nee, dat was helemaal niks, hè? En die mensen die naar ervoor zitten, allemaal een beetje aan de kant, want er moet een mooie vrachtwagen door, hè? Ja, ja. Ja, la, la, la, la. Ja, ja, mijn schoonmoeder, hè? Mensen, dit is bij Tulbi, dat radio. Allemaal hier op Radio 12 de Wier. 1485 kHz in Heerde. En 1204.

Radio 12 uur. Ja. Eentje. Wie kent dat niet, hè? Volgende plaatje is er eentje van de Moonlights. Als de bezoekjes klinken, gaan we even speciaal richting Arnhem City naar Elian, hè? Elian doet de kalfjes mee aan, kerel, hè? Het is vrijdagmiddag. Het is bijna weekend, hè? Ik heb al weekend. Lekker, hè? Oké, we hebben Gert Kroon, de Telstra Radio. Dus lekker mee daar zo in Nunspeet, hè?

Speciaal even voor Elian, dus daar zo in aan hem. De Moonlight hier op jouw radio. De volgende plaat gaat speciaal even te ronden voor Ina en Marcel en Janneke daar zo in Wapenveld. Daar is ook lekker mee natuurlijk op de radio.

0: langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Ja, ja, twee wielen. Helemaal goed, hè. Ook Stef daar zo in Blokzaal lustig mee natuurlijk. Ook met Joker daar zo. Plaatjes gaan natuurlijk even jouw kant op aan, hè.

ook even een hele goede middag natuurlijk. De familie Bosman door aan de Hypotheekstraat. Ja, mensen in de buurt, denk niet dat het een geheime agent is of zo. Hij luistert gewoon via het oortje naar Radio 1224. Hè. Ja.

Goedemiddag, DJ Zwarte Tulp. Zoek zelf maar even een leuk plaatje uit voor jullie samen. Voor het gehele team van de Radio 1224. En iedereen die maar meeluistert hier zo op dit frequentie. Hè. Succes met draaien. Groetjes van Hannie de Roos uit Renen. En voor jullie een gezellige vrijdag gewenst. En een fijn, goed weekend. Nou, we draaien een leuke plaat even van Neil Diamond, Sweet Caroline. Speciaal natuurlijk voor Hannie daar zo in Renkum is dat, hè? Ja, ja.

Oké, een hele goede middag. De winnaar toe, daar zo in Weijen. Bedankt even voor het rapportje. Hè. Blij dat 1485 nog een beetje binnenkomt daar zo. Hè. Volgende plaatje gaat even jouw kant op anders. Het plaatje van Henk Wijngaard met de vlam in de pijp. Draaien we ook eventjes voor DJ Wout Arizona. Elke zaterdagmiddag hier te beluisteren op Radio 12.4 natuurlijk. Maar ze gaan natuurlijk even jouw kant op aan, Wout. Hè. Zorg dat je groot thuis komt, hè. Ja, dat kan niet wachten, hè.

luistert natuurlijk gezellig mee hier op Radio 12 de Uur. Ook Martijn Noorman luistert lekker mee natuurlijk in Epe. Wij gaan natuurlijk ook even richting Epe. Ook even Dick van Raalte daar in Elburg. Luister lekker mee natuurlijk. Met vrouwtje, hè? Ja, ik neem aan, tenminste in Elburg bent en niet op de camping zit. Nee, nee, nee. We hebben Corné van de Radio Rio Bello. Doreen Zunders. Laatst gaan we ook even Joop aan de band. Ook even voor mijn collega Bobby. Dus lekker mee natuurlijk thuis met Nunspeet. Ook even Erik Huiskamp daar zo. Ik kan bijna zwaaien naar je, kerel. Hè. Een beetje uit het zonderruimje gedaan, kerel. Met elkaar een goede dag zeggen, hè.

Kiel, dus lekker mee, hè. Amber Toeter. Ook Bette Scheffer is erbij. Daar staat ook weer Joop van der Ban. Ook Hendrik Bataaf daar zo in het Drentse land. Die is lekker mee, hè. Ook een scheepsjager en Madonna. En ook iedereen even die ik even nu vergeten ben. En ook diegenen die mijn Facebook berichtje hebben gedeeld, hè. Mooi dat je dat doet, hè. Even een plaatje van de nieuw voor hier. Op jouw Radio 1204, hè. Vrij zijn als een vogel. Dat willen we allemaal, hè.

0: gaan natuurlijk weer van jouw kant op aan. Rico, de studio De Betuwe. Dus lekker bij, plaats gewoon ook even jouw kant op aan. Ik weet niet of je op de camping zit, maar ja. Ja, het is hier echt het weer voor, hè?
1: 1, 2, 3, 4.

Goed, volgende plaatje wil ik even draaien van Herman Bekien, Waar is Tom Kerf? En speciaal in voor alle campinggasten, zeg maar, hier zo bij Radio 12 te vieren. Het worden er steeds meer. DJ Bert, Rico heet dan nog. En dan heb je ook nog Klaas Vaak. Jongen, allemaal op de camping, hè?

0: dat ding heb neergezet. Nee!
1: Let's go!
2: Ja, je luistert. Radio 1224.
3: Je staat aan de poorten van het weekend.
1: Het is weekend!
3: Als jij zorgt voor de drank, dan doen wij de muziek.
2: Radio 1224.
3: Als dat geen feestje op de radio wordt.
4: Nou ja, nog een feestje voor Ronald Huisman. Die zegt Secret Sound, Love Religion. Nou, komt er aan, hè? Bonkerkabal.

0: Hallo.
1: Reageren kan.
2: 06 1997 7032.
1: 06 1997 7032.

Een mooie dialect natuurlijk, hè. Rick Schuring, als ik spot ga. Hier op jouw Radio 12 hier. Ook even Fred, door zo lustig mee natuurlijk, hè. Vlaag gaan ook even die kant op aan. Mooi dat je erbij bent, zo wat vrijdagmiddag naar de Tulpie Radio luisteren, hè. Ja, ja. Dit is een Linda Snoei, Marmer Breekt.

ze namen alles mee. Ik wist niet eens die man zijn naam. Ik zei pas op als jij straks voor de rechter komt te staan. Ik ging naar de politie, vroeg om een proces voor

van alles in eigen zak, hè. Dat doen we allemaal hier zo op de vrije radio, hè. Ron Huisman zegt, draai even een leuke plaat van K3. Ja, iets met 100.000 luchtballonnen. Kill, ik heb niet gaan pompen, Bimi, en zoveel opblazen, dat lukt me ook niet. Dus we draaien er eentje van, oh ja, Lele. Van K3 dus. Dus lekker mee door zo in het, ja, in Montfort is dat, hè.

anders. Dus we gaan door op de AM 136.000,2 megahertz. In 3 dubbel mono. Tot zo.

maar net wat hier zo wegrijden vanaf Heerdenzuid, zeg maar, hè. Op internet, radio1204.nl. En ook even op de 1224 kilowatts in de wijde omgeving van Lunteren. Ook een heel klein beetje in de omgeving van Heerden op de 1485, hè. Op de middengolfband dus, hè. Ook Henk, de Spencer Radio, luister lekker mee naar Toetoe, zo in het centrum van Heerden. Daar gaan we ook even jouw kant op aan. Eddie, de Mi Amigo. Daar is het Friesland. Luister ook even jouw kant op aan natuurlijk, hè.

Lady Melody is dat, hè. Vanuit Velp. Dat is lekker mee natuurlijk zo in Velp, hè. Ook Eddie van der Beek, kerel. Mooie Feyenoorder. Maar ze ook even een koek aan de man, hè.

in hier is dat, hè. Hoe mensen wilt u nog een reactie gaan geven, dat kan onder andere via de website van de radio 1204.nl. En de verzoekingsbutton. Of doe even een WhatsApp berichtje op 06-1997-7032. 06-1997-7032. We hebben een sms aan mijn toeter door de Nunspeech. Daar kan natuurlijk ook geld aan de band. Dus Erwin, lust lekker mee, hè. Kom eens, we draaien een paar plaatjes hier. Ik denk tot 5 uur, hè. Dan is het ook weer mooi geweest. Dan gaan we de piepers opzetten, hè. Ja. Wat ook gebeurt, hè. Mensen, komt ze weer aan de wandel, hè?

even een kleine mededeling. Ja, onze Wout is gewoon lekker thuis, hè. Die heeft weekends. Fantastisch kerel, hè. Morgenmiddag te beluisteren hier op Radio 12 te 4 natuurlijk. En vanaf 8 uur 's morgens kunt u luisteren naar Jos van Dongen. Hier op Radio 12 te 4, hè. En Miranda is er dan om 11 uur, hè. Ja, ja, hele dag muziek hier. S'avonds is er dan nog weer Peter, hè. It's too gay.

Ook even een hele goede middag aan Frans daar zo in Nunspeet. Mooie collega. Pluis gaan ook even jouw kant natuurlijk op aan. Hè. Ook even Freddy de Kruijf door zo in het Twentseland. Mooie buurman naar buurman. Plaatje. Dit plaatje is speciaal voor jou. Hè. Het Cannibalenlied. Jan P.

Ja, ik weet niet of alle linkse rakkers dat allemaal wel goed vinden. Hè, wat we nou allemaal Jantje Patat hebben gezongen. Hè. Ja, het kannibalenlied hier zo op jouw Radio 12 weer. Ook Martin Berghos, luister ik mee natuurlijk. Hè. HB Hekwerk is dat, hè.

heb totaal geen idee wat ze zingen. Het maar dat zal allemaal wel, hè. Lekker vrolijke muziek hier op jouw Radio 1204. Ook de gebroeders zo in Masterbroek en Kampen. De Sanusi en Hercules. Pleis gaan natuurlijk ook nog steeds even jullie kant op aan, hè.

0: Als dit meisje zie je, bekijk me, hè?
1: Ja, ja.
0: Bekijk me maar goed, hè? Radio Assembler hier dus. Kom mensen, zo komt er een einde aan de uitzending hier van de Tulip Radio. Wegdraaien we hier vanaf Studio 13 in Heerde. En dat is mooi gebeurd hier, hè?

Ja, ik wou nog wel even doorgaan, hè, maar het is gewoon gebeurd hier. Hoe mensen. De 1485 blijft gewoon aanstaan op de middengolfband natuurlijk. En de 1224 kilowatts. De non-stop programmering gaat er gewoon op, hè. Mensen, bedankt voor het luisteren. Iedereen

0: 4.
1: Nou, ik heb hier deze zender ontdekt. Hij is volop in bedrijf en in verband daarmee is het agentschap Telecom hier. En zijn wij hier om de zender in beslag te nemen en hem af te voeren.
2: Geintje natuurlijk.

0: Beste luisteraars.
1: Dit is Radio 1224.
0: En we zullen aan de radio gekluisterd zitten. Ik dank u wel.
2: In de ongerepte natuur van de Friese wouden, daar woont tussen de koeien en de schapen een kerel met ham als koolschop. Er zullen maar enkel, ja heel weinig wezen, die zijn echte naam weten te noemen. Daar hoor je hem niet over praten, wat kan dat schelen? Als hij aan het zenden is, zo zondagsavonds, kan je het in het hele land wel horen. Dan kan ik je wel vertellen, dan zal je deze naam niet gauw vergeten.

knalgen ze de stille genieter wel ontvang. Hij krijgt rapport uit Drachten, maar ook uit Enkhuizen en IJmuiden. Laatst heeft hij een uit België gekregen. Dat was op een patatzak geschreven. Maar ja, zo'n zender kan je ook geen bakkie noemen. Mooie mop, een bakkie, zeg maar gerust een bak. Eén man alleen kan dat ding niet tillen. Een beetje handige kraak.

0: het eten, wou de politie hem kijken. Overal zoeken, maar ze kon nergens wat vinden. Ze wisten natuurlijk niet dat ze beetgenomen waren. Want de stille heeft in huis een afgerichte Sint-Bernardling. Bij onraad krijgt hij de zender om de hals gewonnen en is loop. De politie denkt wat leuk, daar zal wel cognac in zitten. Terwijl de hond tussen de koeien ligt te zenden, zit een stille koffie te drinken met de politie.
1: Radio Stille Genitter vanaf Harkema in Friesland en goedemiddag.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Jij luistert Radio 1224.
2: De Drenthe uit de pap.
1: Het komende uur gooi je deze hits.

0: is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten. Sommige stammen uit de jaren 40. Eén melding komt uit 1948. Bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Beide controles die in december 2024 van start gingen tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. Volgens het AD waren drie Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspotreisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar, dat is overleden, liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden waar het zondag zal aankomen. De Belgische politie heeft 26 huiszoekingen gedaan en 18 mensen opgepakt in een onderzoek naar de Turkse maffia. Ze zijn tussen de 22 en 40 jaar en worden verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: we zitten allemaal niet te wachten op een flauwekul op de radio. En als je de commerciële radio hebt, dan is het gewoon praten. En dit is gewoon muziek.
1: Radio 12P4.
0: Zonder smering loopt alles naar de tering, hè? Dat weet jij.

een levenstrainer stap. En altijd was mijn moe door. Ja, mijn moe stond altijd voor mij kloor. Ook al brul ik ook een hele nacht, de moe wel altijd trouwde wacht. Overal slept het meisje mij naartoe. Niks was ooit te vullen voor de moe. Ja, moe, als je er nu nog waan, dan zoek het anders doen. Dan zoek opnieuw met u in de levensstreng gaan. Maar ja, moe, ik waande maar zo kort. Die tijd was maar zo eim. Langzamer zet een levensstreng zich in beweging. Om steeds maar vlugger duur te gaan.

dan een paar jaar later stopt een levenstrein op een volgende perron. Maar die zijn nog niet op één station. En wat te leren, moest ik naar school gaan. En als ik het moeilijk had, had ik de moe altijd weer achter me staan. Ja, moe, als je er nog nog was, dan zou ik het anders doen. Dan zoek opnieuw met u in levenstrein gaan. Maar ja, moe, die waande maar zo kort. Die tijd, die was maar zo eim. Vlugger, vlugger geet en trein. Maar een meisje, dat bleef niet klein. Je wordt verliefd, je kriegt een vrouw. Ben vroeg een zee, de hele dag in touw. De moe, en wordt oma.

maar dan giet mijn levenstrein sneller, sneller wie vandaan. Jammer, hij er nu nog van, dan zoek opnieuw met u in levenstrein gaan. Maar jammer, die baande me zo kort, die tijd, die was me zo eim. En ik wil dan ook een bos komen aan de kinderen. Heb je eens trammeland met de moe? Ach, bij tenminste, en gaat er naartoe. Want jullie hebben de moe nog. Moe, dit was de orde van jongste zonen.

moet dak in, dak uit mijn best er doen. En jij zet mij op noodranson, maar in die fles zit nog een heleboel. Hoe kun je het ooit bedenken mij te weigeren in te schenken?

Naomi Pagi voort, dat ik 7 was. En Alibi Moeke achter, zonder stroom en gas. Met een lang veel schulden en lege portemonnee. Nou, de demi naar zoveel dat de fort moest gaan. Maar wat het die lelijke rotzak doen. Voordat de fort ging, nam de hij migree. En hij vond het vast een pracht van grap. En de mooiste mensen die lachen zich slap. Gegniffel overal, waar ik mijn naam zei. De wichten gieren was erop. En de jongens ook, ik sloeg de boom op. Ik zeg je, het leven is niet makkelijk met een norm als gree. Maar ja, ik werd older en ik gruide op. 110 kilo en roeg in de kop. Van stad tot stad, nagens op mijn gemak. Maar één ding sprak ik met mezelf af. Ik kreeg die kerel wel in zijn graf. Die lelijke, ruttige, smerige ettenbak. Het was stadskanaal en ik leuf april. Ik had dorst en het was boekenkil. Ik ging café binnen en bestelde een glas bier. En door aan de tovel, daar zat het dan. En het was inmiddels al een oude man. En ik keek naar om en begon te briesen als een stier. Nou, ik kende die kop van een foto die ik aan en van vooral van mijn moeke die lijve schat. Ik kende zijn grote neus en zijn zwienekop. En ik liep door op touw en ik keek naar om. En hij gooide van schrik zijn pilsie om en ik zei: mijn naam is Gree, alles oké? Okay? En nou gooist u eraan, lelijke smerige rotzak. Oh. Nou, ik sloeg met mijn voeten recht op zijn kop. En hij ging neer, maar stond direct weer op. En met een barkruk sloeg hem recht in mijn smoel. En ik greep hem bij zijn been en hij ging neer. En hij beet me in de neus en dat deed me slim zeer. En zo rolden we door over de grond en in het voel. Nou, ik heb stakere kerels tegenover me aan. Maar aan deze man had ik meer dan zat. Hij schopte als een peer en hij beet me als een hond. En hij greep in zijn buurtse haalde zijn pistool eruit. Maar mijn pistool zat al tegen zijn snoet. En hij keek me aan met een glimlach om zijn mond. En hij zei: zoon, de wereld is hard en de mensen gemeen. Daar kun je elke dag op het nijsje wel zijn. En ik wist dat ik de night kon wezen, daar stu klein was. Dus ik gaf die deze norm bij mijn vertrek. Maar leuf me jong, ik ben niet gek. Maar dankzij deze norm was ze de sterkste van de klas. Nou, doe eens me net flink op mijn donder geven. En als toe wils, berooks me van het leven. En ik neem het hier naar kwalijk, jong, en ik hoor die night tegen. Maar bedank me eerst maar even voor die tijd. Want had ik die norm gegeven als Janus of Piet, dan was toen de geine west die ze nou van de grond aan kan vegen. Ja, wat moest ik down? Wat kon ik down? Ik viel hem in de havens met tronen op de wang. En die oude man kom je nog net af aan. Hij nuimde me zijn zoon en ik nuimde hem mijn pa. En ik denk nog wel eens weer aan hem terug. En dan loopt me de rilling over de rug. En kreeg ik ooit een zoon en dan nam ik hem Wim of Jordi of Richard of alles behalve Gree. God, wat heb ik een vreselijke hekel aan die naam gekregen. Bam!

0: Jij luistert 12-2-4.
1: Weerbericht. Vanavond klaart het op en bij een zwakke tot matige noordoostenwind blijft het droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 graden in het noordoosten en 9 graden in het zuidwesten. Er staat weinig wind, alleen bij zee en het IJsselmeer staat een matige oostenwind. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt 's middags 20 tot 22 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit het oosten. Zondag is het wisselend bewolkt met af en toe de zon en dan wordt het maximaal een graad of 20. De nieuwe week wordt het een stuk frisser en ook wisselvalliger. Maandag wordt het niet warmer dan een graad of 13 en vanaf dinsdag nemen de neerslagkansen flink toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het is zomer op je radio. Zomer.
0: Jij luistert Radio 1224.

0: langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Jij luistert Radio 1224.

0: is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De 23 Britten die op het cruiseschip Hondius zitten, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn in Engeland 45 dagen in quarantaine. Bij 7 mensen op de boot is het hantavirus vastgesteld. 3 daarvan zijn overleden, waaronder 2 Nederlanders. Aan boord zijn nog 10 Nederlanders. Of die ook in quarantaine moeten, is nog onbekend. Zondag komt het schip aan op Tenerife. De overheid stuurt een vliegtuig om de landgenoten op te halen. Minister van Volksgezondheid Herman zegt dat er nog overlegd wordt over mogelijke maatregelen. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegde wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. Er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. In september zal die te zien zijn in de bioscopen en later dit jaar op de streamingsdienst Disney+. Vorig jaar kwam Oasis, de band van de broers Noel en Liam Gallagher, na meer dan 15 jaar weer bij elkaar om op te treden. In de documentaire zijn onder andere de eerste gezamenlijke interviews van de broers te zien, maar ook live optredens, repetities en momenten backstage. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lund.

0: muziek van onder andere...
1: The Boards People, Whiskey and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band.
0: En meer.
2: Ja, ladies and gentlemen, thank you very much.
0: Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
3: Let's get this show on the road.
0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio.

Hallo, test 1-2. Dames en heren, luisteraars, een hele bijzondere goede avond. Op deze vrijdagavond, de 8e van mei. We zijn allemaal hier op Radio 12-4. Even terug van weg geweest, hè? Even live in de band hier, studio, de Betuwe. Natuurlijk even met een paar plaatjes hier op deze vrijdagavond.

voor de reacties 06-44-09-44-7. Laat maar eens horen waar er meer geluisterd wordt vanaf deze kant hier.

Egbert, bedankt voor de mooie platen van vanmiddag. Hè? Een stukje vanavond, geloof ik. Dankjewel daarvoor, kerel. Dat er weer mooi aan.

Goed, luisteraars, vanaf deze kant een hele goede avond. U staat afgestemd hier op de studio De Betuwe op Radio 1224. Voor de reacties of de felicitaties, noem het maar op 06-440-99-447 of via de welbekende website www.radio1224.nl. Optie verzoekjes. We leveren digitale papiertje en dan komt hier vanzelf in de studio, hè. Dan verder met Justin de Wild. Met Cheerio, de nieuwste plaat. Wat een klapper, hè. Tjonge jonge, komt ie aan.

Even een mooie plaat hier op Radio 12.4 van Justin de Wild met de Cheerio. We gaan verder met Lucas Egea, als je mij iets vraagt. Luisteraars voor reacties 06 44 0 99 44 7. Vraag ze maar aan, hè.

Even een mooie plaat van Marianne Weber. Luisteraars en amateurs, een hele bijzondere goede avond. Ze staat hier afgestemd op Radio 1224 met de studio De Betuwe. Even op deze vrijdagavond. Het is inmiddels 12 minuten over de klok van 10:30. En zo gaan we weer aan deze kant verder met de volgende reeks series muziek, hè.

Voor de reacties 06-44-09-447. Of via de welbekende website www.radio1224.nl. Optie verzoekjes. Verlever het digitaal papiertje en dan komt hier vanzelf in de studio terecht.

beste luisteraars, amateurs, een hele bijzondere goede avond. Ze staat hier afgestemd hier op Radio 12-4 met Studio de Betuwe. Hier op de vrijdagavond. Voor de reacties nogmaals, nummertje luidt 06-44-09-947. Of via de welbekende website www.radio1224.nl. Optie verzoekjes. We leven in de digitale publiekgen en dan komt het hier vanzelf in de studio, hè. Dan zal ik even een mooi plaatje draaien van Jolanda Zomer. En de rest volgen we zelf, hè. Hele goede avond. Dit is Studio De Betuwe. Allee.

Even een mooie prachtige praat van André Hazes. Liefde geven en geven. Even hier op Radio 12.4. Dan eventjes naar Gert en Amin. Laat ze maar praten. Hoppakee. Luisteraars, een hele goede avond, hè. Door.

van Gert en Amin. Laat ze maar praten. Ja, morgen op 9 mei schuift Henkie Wijngaard weer achter zijn oude vertrouwde truc. Hè? Daarom bij deze en de mooie medley van Henkie Wijngaard. Luister maar mee, hè.

Morgens die live aanwezig in Nieuw Leuzen in de feestent natuurlijk. En dan gaat hij onze nieuwe truc bewonderen. En dat even mede mogelijk gemaakt door Radio NL. En wel top, hè? Dat zo kan allemaal. Dus we gaan naan deze kant hier op Radio 1224. Verder met de volgende plaat. Arne Jansen, dans met mij tot morgen vroeg.

getiteld Griekenland. Luisteraars allemaal een hele bijzondere goede avond. Luister hier naar radio1204.nl. Voor de optie verzoekjes 06-44-0-99-44-7. De volgende plaat even richting Ronald Huisman met Henkie Westbroek. Zelfs jouw naam is mooi. Ronald, dankjewel voor jouw verzoekje. En hier komt hij aan, hè. Aan de dikke proost. Die Galleban. Goeiedag.

overlaat van Henkie Westbroek. Zelfs je naam is mooi even meegedraaid voor Ronald Huisman. Tja. Luisteraars, is allemaal een hele bijzondere goede avond. Ze staat hier al verstand op Studio De Betuwe op Radio 1224. Voor de verzoekjes 06-44-0-99-44-7 of via de welbekende website www.radio1224 optie verzoekjes.

eventuele reacties 06-44-09-94-7 of via de welbekende website www.radio1204 optie verzoekjes. Heren, dat is toch mooi dit, hè?

en natuurlijk alle gekheid op een stokje. Voor de reacties, luisteraars, nummertje 06-44-09-94-7. Daar was horen wat mooie signaal.

Dames en luisteraars, allemaal een hele bijzondere en goede avond. Het is 11 minuten voor de klok van 12 uur. En zo staat u nog steeds afgestemd hier op Radio 12.4 met de studio De Betuwe. Ik hoop dat alles aan wens is qua spraak en de muziek natuurlijk.

Zo had ik nog een verzoekje in de service staan van Ada Hansen. Ook een hele bijzondere goede avond toegewenst vanaf deze kant hier. Hè? En ze schrijft, goedenavond Rico, graag een mooi plaatje voor jezelf, Wout. En voor mezelf. En het hele team van Radio 1204. Alle DJ's, dankjewel. En een heel fijn weekend. Nou, Ada Hansen. Ook vanaf deze kant een heel fijn weekend gewenst. En bedankt voor jouw reactie, hè. Ik heb even een mooi plaatje erbij gepakt van Henk Bernard. Geniet van het leven. Ik hoop dat je het goed om zo. En nogmaals bedankt voor jouw reactie, Toppie.

En ook Ronald Huisman, je kent niet alles hebben, jongen. We doen ons best vanaf deze kant hier. En mooi dat je meeluistert. Wordt uiteraard gewaardeerd, hè?

Mocht u nog een reactie hebben of een felicitatie, het kan allemaal via de website www.radio1204 optie verzoekjes. Of via het nummertje 06-440-99-447. Laat horen dat je erbij bent hier op deze vrijdagavond. En wij draaien ze wel, hè. Een hele goede dag. Een goede dag. Adanze, deze speciaal voor jou, hè. Luister maar mee.

Even voor Arda Hansen, meegedraaid Henk Bennaar met Geniet van het Leven. Arda, ik hoop dat het goed was, hè? En bedankt vanaf deze kant. We gaan verder met Wesley Klein. Er is niemand zoals jij. Luisteraars, een hele goede avond. Dit is Radio 1224.

van Justin de Wild met O Cheerio. We gaan even verder met Delano Beske Bruggeman met de Roel Britting, De Laatste Trein. En luisteraars van Radio 12.4, luister mee, hè? Studio De Betuwe. En goedenavond of goedemorgen.

11 minuten over de klok van 12 uur. Voor de laatste verzoekjes. Een nummertje luidt 06-44-0-99-44-7. Of via de welbekende website www.radio1224.nl. En natuurlijk optie verzoekjes, hè. We vullen het digitale papiertje en dan komt het hier vanzelf in studio.

Dus luisteraars, vraag ze maar aan. Nul nummertje uit 06-440-9944. En welbekende 7. Huppa!

En Geoffrey, bedankt voor jouw reactie, kerel. Mooi, hè? Fijn dat je erbij bent. Vanaf deze kant hier. En dankjewel.

Radio 124, de havenzangers met La Baba. En even ook voor alle vrouwtjes, hè. Mocht ze meeluisteren. Even de mooie plaat van Vincent met getiteld Dromendans. Ook een fantastische plaat.

een mooie plaats van Leni Gerrits, de Rolleman. Ja, ook hier komen we vandaan, hè. De oude van Centen, Venten voor Centen.

Luisteraars, amateurs, een hele bijzondere goede avond. Terwijl, goedemorgen. Dit is Studio de Betuwe, de laatste plaatje vanaf deze kant hier. All the way. Every single man, woman and child. Dan gaan we ons kooitje weer opzoeken, hè? Tremendous

De stammen dus luisteraars, de piraten, de lage landen. Een hele goede avond, oftewel een goedemorgen. We staan hier afgestaan van het klokje vanaf 9:30. Het studio, dat weten we. Dat komt als qua spraak en muziek natuurlijk. En dat was zo, hè.

vergeet nog een verzoekje vanaf de server met www.radio1224.nl. Team 0905-2026. Afzender onbekend, hè? Ja, mooi dat ze ook al, hè? Ja, welk plaatje wil je horen? Laat maar even weten via deze studio natuurlijk. Want vanaf deze kant kunnen we er niks mee, hè? Anders zoeken we even een mooie uit. Ook altijd goed.

En natuurlijk voor iedereen wat wil ze. Dus voor de laatste reacties, nummertje luidt 06-440-9947. En dan mag ze weten dat je nog steeds erbij bent hier op Radio 1224.

Dus beste luisteraars, voor de laatste reacties, nummertje luidt 06-44-09-947 of via de welbekende website www.radio1224.nl, optie verzoekjes. Voor degene die een reactie gediend heeft, zonder afzender, even een mooi plaatje van Helemaal Holland. De Orgelman komt er dadelijk aan, speciaal voor jullie daar, hè. En luister maar lekker mee, joppatie.

Luisteraars, amateurs, een hele bijzondere goede avond. Zelf die vanaf de klokje van 9:30 kunnen luisteren naar Studio de Betuwe. Komt alles de wens was qua sprekende muziek natuurlijk. We gaan aan deze kant de kooi opzoeken natuurlijk. Iedereen bedankt voor het luisteren aan jullie aandacht. Wordt uiteraard gewaardeerd hè, vanaf deze kant.

Voor de verdere programmering kun je op www.radio1204.nl optie programma's. En dan staat alles netjes vermeld, hè?

kant wil ik iedereen bedanken voor het luisteren natuurlijk. En voor jullie aandacht. Dit was Studio De Weten voor Radio 1204 na de vakantie. Hou de website in de gaten en wie weet spreken we elkaar weer. Nogmaals iedereen bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer weer. Hè. We kunnen zelf luisteren naar onze mooie samengestelde non-stop. Daarna volgt weer een mooi live DJ. Blijf erbij, stem af op Radio 1204. Iedereen bedankt voor het luisteren nogmaals en graag tot de volgende keer. Studio De Weten.

0: langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: En dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: wacht op een flauwekul op de radio. En als je de commerciële radio hebt, dan is het gewoon praten. En dit is gewoon muziek.
1: Radio 12P4.
0: Zonder smering loopt alles naar de tering, hè? Dat weet jij.
2: Weerbericht. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 graden in het noordoosten en 9 graden in het zuidwesten. Er staat weinig wind, alleen bij zee en het IJsselmeer staat een matige oostenwind. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt 's middags 20 tot 22 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit het oosten. Zondag is het wisselend bewolkt met af en toe de zon en dan wordt het maximaal een graad of 20. De nieuwe week wordt het een stuk frisser en ook wisselvalliger. Maandag wordt het niet warmer dan een graad of 13 en vanaf dinsdag nemen de neerslagkansen flink toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Weet je, als je in zo'n grote truck rijdt en dagen langs de weg zit, dan wordt het je allemaal wel eens te veel. Goed, je verdient een aardig loon, maar je bent soms weken van huis. Vooral als je op Iran of Turkije rijdt. Maar als je dan denkt aan al die mensen die bij nacht en ontij voor je klaarstaan. Zoals bijvoorbeeld het personeel van benzinepompen, chauffeurscafés en wegenwachtstations. Dan denk je, het valt toch allemaal wel mee. Zo reed ik een keer 's nachts om 1:12 ter hoogte van verkeersplein Oude Rijn. Zie ik een collega van me met pech langs de weg staan. Ik besloot te stoppen om hem eventueel te kunnen helpen. Een 1:20 voorbij zijn wagen zette ik mijn kar op de vluchtstrook. Enfin, ik ben mijn wagen nog niet uit of er stopt zo'n gele wagen van de wegenwacht. Kan ik u van dienst zijn, heren? Vroeg hij vriendelijk. Waarop een collega zegt, nou graag, want ik denk dat er een scheur in mijn verdeelkap zit en dan zul je juist zien dat ik die nou net niet bij me heb. Nadat hij even onder de motorkap had gekeken, kwam ook de monteur van de wegenwacht tot de conclusie dat de storing veroorzaakt werd door een scheur in de verdeelkap. Hij ging weg om het kapotte onderdeel, dat hij ook niet bij zich had, ergens te kunnen gaan halen. Het was intussen gaan regenen en we besloten om zo lang in de cabine van mijn wagen te schuilen. Na ongeveer een half uur zag ik een wagen stoppen bij de truck van mijn collega. Het bleek de monteur van de wegenwacht te zijn, die alweer teruggekomen was. Een ogenblikje, heren, zei hij. Dan zal ik die kap even verwisselen en dan kunt u weer verder. Fluitend begon hij te sleutelen en hij had in minder dan geen tijd het euvel verholpen. Normaal gesproken denk je niet verder bij een dergelijk voorval. Maar later, toen ik weer hoog en droog in de cabine van mijn truck op weg was, realiseer ik me pas wat er allemaal zou kunnen gebeuren als er geen wegenwacht zou zijn. Waarschijnlijk zou mijn collega een halve nacht hebben staan wachten tot er iemand gekomen zou zijn die hem mee had willen nemen. Zijn vrouw zou waarschijnlijk uit ongerustheid de politie hebben gebeld of een slapeloze nacht hebben gehad. Dit verhaal is maar een van de vele voorbeelden. Maar na zo'n overpeinzing realiseer je je pas hoe belangrijk de wegenwacht voor ons is. Ook al sta je daar niet altijd bij stil. Maar nu de mogelijkheid zich voordoet jullie door middel van dit verhaal te bedanken, wil ik die kans met beide handen pakken. En daarom zeg ik uit naam van al mijn collega's, wegenwacht, weer en wind, bedankt.